0: Radio Bergijk.
1: Ja, voor deze zanger begon het allemaal in 1995. Moet ik nog iets meer over vertellen? Nou, eigenlijk niet, hè. Je weet al over wie ik het heb. Guus Meeuwis en Vagant. Hier is hij met Het is een nacht. Je

In 1995 begon het dus allemaal voor Guus Meeuwis. Tezamen met zijn formatie Vagant, Het is een Nacht, Leven zegt. In 1995 kwam de plaat binnen op 29 juli en stond maar liefst 7 weken op nummer 1 en totaal 27 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Overigens was het toen de tijd, dus in 1995, ook nog eens de best verkochte single van het genoemde jaar.

0: Weerbericht.
1: De komende uren vallen er in de noordelijke helft van ons land enkele felle buien. Dat geldt ook voor Zeeland, maar in Brabant en Limburg is het juist overwegend droog. In het westen laat de zon zich af en toe zien. Voor de rest is het een grijze dag met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Vanmiddag is het zeer wisselvallig. Het is afwisselend droog met af en toe zon, maar er vallen ook flinke buien van tijd tot tijd. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 17. Waar het droog is en de zon schijnt, loopt het kwik alweer snel op naar tussen de 20 en 22 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware regen. Vanavond valt er geleidelijk aan iets minder neerslag, met uitzondering van aan de kust en rond het IJsselmeer. Vannacht wordt het op veel plekken helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw flinke onweersbuien en middagtemperaturen rond de 18 graden. Zaterdag opnieuw wisselvallig met buien vanuit het noordwesten. Af en toe breekt de zon door bij maxima rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Waarom zou je nog naar een ander station luisteren?
1: Mouth en McNeil. Je denkt me meteen als je dit hoort, als je deze twee artiesten hoort, dat How Do You Do, die andere hit van ze, de allergrootste hit was. Maar dat is niet waar. Deze, Helloa, was een veel grotere. Stond namelijk 1 week langer op nummer 1 in de Nederlandse hitparade.

Uit 1972 stamt deze plaat van Mouth and McNeil, Helloa. En de B-kant van het singeltje was Talk a Little Louder. Ja, zullen we dat eens gaan doen? De plaat stond maar liefst 6 weken op nummer 1 genoteerd. En de hoogste notering dus, die nummer 1 positie, dat is duidelijk natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat die 13 weken genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. Ja, jij mag het zeggen. Wat was een grotere hit? Helloa, die we net gedraaid hebben, of How Do You Do?

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Knoopert Hofvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Weerde 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: We kennen het origineel in de uitvoering van Leonard Cohen. En deze versie van de Nederlandse artiest Nick Schilder, die we weer kennen natuurlijk van Nick en Simon, die is misschien net zo mooi of misschien zelfs wel mooier. Hier is Helen.

Guitar King is een nummer van Hank the Knife and the Jets. Het nummer werd uitgebracht op hun gelijknamige debuutalbum uit 1975. In april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de debuutsingle van de groep.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, willen grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1 nederlaag tegen het Noorse Bodø Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
5: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: Ze is geboren in Almelo op 13 mei 1977. Natuurlijk heb ik het over Ilse Anouska de Lange. Oftewel, Ilse de Lange. Hier is ze met The Great Escape.

0: Ilse de Lange met een nummer uit 2006, The Great Escape. Hoogste notering 11, 22 weken genoteerd in de hitparade. En de datum van binnenkomst was 10 juni 2006. Ilse de Lange en The Great Escape.
1: Ain't no

0: Weerbericht.
1: De komende uren vallen er in de noordelijke helft van ons land enkele felle buien. Dat geldt ook voor Zeeland, maar in Brabant en Limburg is het juist overwegend droog. In het westen laat de zon zich af en toe zien. Voor de rest is het een grijze dag met een stevige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend neemt de kans op buien overal toe. Vanmiddag is het zeer wisselvallig. Het is afwisselend droog met af en toe zon, maar er vallen ook flinke buien van tijd tot tijd. Tijdens die buien koelt het af naar een graad of 17. Waar het droog is en de zon schijnt, loopt het kwik alweer snel op naar tussen de 20 en 22 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware regen. Vanavond valt er geleidelijk aan iets minder neerslag, met uitzondering van aan de kust en rond het IJsselmeer. Vannacht wordt het op veel plekken helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw flinke onweersbuien en middagtemperaturen rond de 18 graden. Zaterdag opnieuw wisselvallig met buien vanuit het noordwesten. Af en toe breekt de zon door bij maxima rond 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: We gaan even kijken in het Hollandse. Een plaat uit 2010 voor de zangeres Crystal. Ze komt uit Zandpoort om helemaal precies te zijn. En dit was haar eerste grote succes, The Golden Days. I got a

De single stond uit 2010, maar kwam de hitparade pas binnen in 2011. De hoogste notering was 13 voor Crystal en de Golden Days.

0: Berg Eijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, om van wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment 2 opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Rijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Hij is geboren in Bolnes op 23 maart 1946. Zijn echte naam is Leendert, oftewel Leenhuizer. Ik heb het natuurlijk over Lee Towers. Hier is hij met Frankie.

0: Lee Towers uit 1978 met Frankie. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 24 juni. Hoogste bereikte positie was nummer 18 en totaal stond hij 5 weken genoteerd. Lee Towers en Frankie.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Voor mij persoonlijk is dit toch een van de mooiste van Marco Borsato. Het gaat over dochters.

Voor mij is het de mooiste van Marco Borsato. Het komt allemaal van het album Wit Licht. De plaat stond 19 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 3 weken op nummer 1. Het kwam de hitparade binnen op 3 november 2008. Marco Borsato en Dochter.